0: tranen komen, crashen komen, saaien. Oiling,
1: oiling, oiling, oiling.
0: Ik kom een kootje schieten, zullen loeien. Oila,
1: oila, oila, oila.
0: O, roze, sliepen, panje, kom maar balja.